0: Waar de fuck is hij? Waar de fuck gaan? Hé, hey, waar is die afterparty?
1: Kijk, fuck jou.

0: Erica Byrne's outreach program supports the Eerlandsvlei Elementary School. Let's meet some of the kids.
1: Ons gaan nou begin hè. Dan wil ek julle elkeen nou vir my sê, wat is jou naam en jou van? Waar bly jy en hoe oud is jy? So sê nie maar ek sal sê, ek is Nicolette van der Merwe en ek is 30 jaar oud en ek bly op Brakfontein. Jou naam, waar vanaf kom jy en hoe oud is jy? Gaan ons op begin hier by Denzel. Sê gou vir wat is jou naam?
2: Denzel.
1: Waar bly jy?
2: Vlei.
1: Hier langs Vlei. En hoe oud is jy?
2: 7.
1: Oké, okay, Trissie, kan jy nou al dag goed met my van 1 sê?
2: Ja,
1: so. Ek lekker hard sê vir het praat, nie?
2: Leen, lang doon. Ek is 8,
1: nou. Trissie Paulsen, nie? En is Lissie lekker hard vir jou?
3: Ek bleef langs Vlei, my naam is Lies. En ek is 13 jaar oud.
4: Ik ben op Eland Vlei. Mijn naam is Anna. Ik ben 13 jaar oud in Wetland.
1: Niet zo, dat is perfect. Alright. Nou zeg voor mij, Anna en Drissie en Marlies het nou gezegd. En jullie allemaal blij zijn op Eland Vlei. Wat zijn werk doen die ooms allemaal wat hier op Eland Vlei is? Die mans wat hier op Eland Vlei blij is. Dus om klonkies en Willem en zo. Wat zijn werk doen hulle? Werk hulle met skaap en wat se werk nog?
4: Op die land.
1: Hulle werk op die lande. Want tannies wat hier werk, werk hulle ook.
4: Ja.
2: Wat ja, Sina.
1: Ja, en tannie Sina en tannie Roos. Hulle werk ook allemaal hier by die school. Alright, nou ek wil jy nog vertel, wat se werk wil jy enig doen as jy groot is? Dit kan op die plaas wees, of het kan op die dorp wees, het kan in die kaap ook wees. Wat wil jy enig word? As jy plaasjappie word, is het recht. Jy vroeg het altijd ook gewees, nie. Dat jy kan toch het enig op die plaas blijven, maar dit is niet so lekker op die dorp. Maar Lies, wat wil jy word as jy groot is?
5: En een wijzer is kom.
1: Een politievrouw. Ek gaan vir Jacobus Kastoor om sê, jy gaan klomp politie man uit, jy laat sluit kom. Andries, wat, Trissie, wat wil jy enig word? Plaasjappie, dit is recht. Jy vrou ook van op die plaas bly. Denzel, wat wil jy enig word?
2: Een
1: lorry driver is hoe nee wil, dis mooi.
0: We thank you for your support of Africa Byrne's outreach program. For full details about our other projects, please see our website www.africabyrne.com.